0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10 uur van start gaat. Zondag kan je vanaf 11 uur ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist?

0: Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur.

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon. Dansend op wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van

0: half 2 tot half 4 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10:00 van start gaat. Zondag kan je vanaf 11:00 ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: En nu

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Oude Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Oude Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Oude Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging.

0: verkeersinvloedingspoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur, Link.

Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag

0: open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10 uur van start gaat. Zondag kan je vanaf 11 uur ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een nieuw platenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaam schaafijs en andere lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in de Belgische Hare is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De kermisman stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws. De beste

0: Link actueel.
1: Ook in onze regio vinden er steeds vaker tuintjesmarkten plaats. Zo ook op zaterdag 6 juni in Zuidland, waarbij verschillende bewoners vanuit hun eigen tuin spullen verkopen. Wilma is een van de organisatoren van de tuintjesmarkt in Zuidland en vertelde in het programma Link Lunch meer over wat er op 6 juni allemaal gaat gebeuren.
2: Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Het verbaast me enorm, maar ik vind het echt heel leuk om al die enthousiaste e-mails te ontvangen van mensen die zich opgeven. En dat is allemaal, ja, dat is gewoon heel leuk. Dat is, en ik merk ook in Zuidland, het wordt steeds groter. En ik heb voor ogen, ik zou het echt zo tof vinden als mensen elkaar opzoeken en dan ook weten van, oh, die woont daar en daar. En ik kom daar eigenlijk anders niet. En nu ben ik er geweest. En als dat je dan op straat loopt en dat je elkaar dan gewoon gedag kunt zeggen. Ja, ik heb nu ruim 40 adressen, maar ik wil er echt nog veel meer bij. Ja, eigenlijk wel zoveel mogelijk. Maar ik moet natuurlijk ook wel mensen hebben nog in Zuidland die tuintjes komen gaan bezoeken. Dus stel van, als het er dus 75 zou kunnen halen, dan ben ik wel echt heel tevreden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link actueel.
1: Op het deel tussen de rotonde bij de Bouwjoelaan en de Spijkenissebrug gaat de maximumsnelheid omlaag van 80 naar 50 km per uur. De gemeente Nissewaard wil daarmee de leefbaarheid verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Zo worden op de noordelijke rijbaan drempels aangelegd en dit gebeurt van maandag 18 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 22 mei 5 uur 's ochtends. Op de zuidelijke rijbaan gebeurt het aanleggen van de drempels van maandag 25 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 29 mei 5 uur 's ochtends. Meer informatie over de werkzaamheden vind je op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: regio nieuws op Link.
1: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regio nieuws.
2: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Stad Kien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10 uur van start gaat. Zondag kan je vanaf 11 uur ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks.
1: Tot zover het Link FM regio nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link meer.
4: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het ritme van de regio.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11:00 ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in de Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd.

0: De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check Sunday's.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: De beste programma's, informatie uit jouw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Twee kadetten van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis hielpen op 4 mei mee tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Elk jaar zetten scouts en zeekadetten uit heel Nederland zich daar in. Dit jaar werd ook het korps uit Hellevoetsluis gevraagd. Ruben Troost en Martijn Bakker melden zich aan en vertellen in gesprek met Link hier meer over.
2: We werden uitgenodigd om naar 4 mei te gaan en ik wou mee, dus. Ik doe het ook voor de eer voor de mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn doodgegaan. En ik doe het ook met mezelf om het te ervaren hoe het is.
3: Het was een weekend dat we daar waren in Flevoland. En toen gingen we daar allemaal activiteiten doen om ons voor te bereiden op 4 mei. Dus we kregen informatie, we kregen activiteiten gingen we doen. We gingen ook daar slapen. Het was een samenwerking met de scouting. En daarna hadden we nog een informatiedag. Met echt duidelijke informatie.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisie.

0: Kramer. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615 202374. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan.

0: Dan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar worden dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link actueel.
1: Ook in onze regio vinden er steeds vaker tuintjesmarkten plaats. Zo ook op zaterdag 6 juni in Zuidland, waarbij verschillende bewoners vanuit hun eigen tuin spullen verkopen. Wilma is een van de organisatoren van de tuintjesmarkt in Zuidland en vertelde in het programma Link Lunch meer over wat er op 6 juni allemaal gaat gebeuren.
2: Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Het verbaast me enorm, maar ik vind het echt heel leuk om al die enthousiaste e-mails te ontvangen van mensen die zich opgeven. En dat is allemaal, ja, dat is gewoon heel leuk. Dat is, en ik merk ook in Zuidland, het wordt steeds groter. En ik heb voor ogen, ik zou het echt zo tof vinden als mensen elkaar opzoeken en dan ook weten van, oh, wie woont daar en daar. En ik kom daar eigenlijk anders niet. En nu ben ik er geweest. En dat je dan op straat loopt en dat je elkaar dan gewoon gedag kunt zeggen. Ja, ik heb nu ruim 40 adressen, maar ik wil er echt nog veel meer bij. Ja, eigenlijk wel zoveel mogelijk. Maar ik moet natuurlijk ook wel mensen hebben nog in Zuidland die tuintjes komen gaan bezoeken. Dus stel van, als ik dus 75 zou kunnen halen, dan ben ik wel echt heel tevreden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio.

0: Link actueel.
1: Op het deel tussen de rotonde bij de Bouwjoelaan en de Spijkenissebrug gaat de maximumsnelheid omlaag van 80 naar 50 km per uur. De gemeente Nissewaard wil daarmee de leefbaarheid verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Zo worden op de noordelijke rijbaan drempels aangelegd en dit gebeurt van maandag 18 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 22 mei 5 uur 's ochtends. Op de zuidelijke rijbaan gebeurt het aanleggen van de drempels van maandag 25 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 29 mei 5 uur 's ochtends. Meer informatie over de werkzaamheden vind je op onze website linkmedia.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks.

0: Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldossin, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Hari is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Goedkope poetspullen.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
4: Goedkopepoetspullen.nl.
5: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloem.

0: bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 14:30 tot 16:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
3: Link reclame.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is een pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Alle eendjes zwemmen in het water.
7: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
8: Doe eens gek, huur een eend.
7: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
9: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: wel eens een lekker stopcontact gepakt?
1: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en kokend heet.
2: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp,

0: met groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan een lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners, noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen.
5: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
9: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
11: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
12: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
11: Floradektuinaanleg.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen...

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op. 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein

0: waarom 7 uur de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heenvliet.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
1: Tot zover het LinkFM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heenvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk

0: waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
5: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
6: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
11: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis onderhoud.

0: vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne een nieuwe droneaanval heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteit op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en wees gewoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
11: Een nieuw uur Link.

0: Als voor het de bloemen die zich wenden, spijkenissen met de winkels en het plein zo vol. Hele voetsluis met poten, wit, blauw en rood.
1: Ja, luister, een hele goede morgen. Dit is vandaag zondag 17 mei. Ja, gelijk naar Hemelvaartsdag. Het is wat. Volgende week is lekker Pinksteren. Maar goed, wij hebben eerst nog even wat te doen. Tussen 10 en 11 uur hebben wij Alex Verveen te gast. En u luidt trouwens haar goedemorgen voor de put. En dat moet ik wel even zeggen natuurlijk. Alex Verveen, die moet alles weten. 50 jaar. En moet ik het even goed voorlezen, want anders... Vereniging, RSPNTO, radioonderzoek... Veron. En er komt het nieuwe hoorn. Zeg ik dat goed?
2: Ja, helemaal.
1: Alex?
2: Ja.
1: Wat is het allemaal, joh? Die. Wat is het eigenlijk?
2: Ja, het is een groep zendamateurs die geïnteresseerd zijn in radiotechniek. En die.
1: Niet presenteren.
2: Proberen voornamelijk verbindingen te maken en knutselen zelf. Zenders, ontvangers in elkaar en antennes maken ze zelf. Alhoewel dat tegenwoordig door het gemak van onze Chinese industrie, zeg maar... het veel makkelijker is om zelf dingen te kopen. Maar er wordt voor heel veel nog zelf gebouwd, gerepareerd... Tegenwoordig met de computertechniek wordt er ook steeds meer zenders aan computers aangesloten. En proberen we daarmee verbindingen te maken. En dat kan heel lokaal zijn, maar dat kan ook over de hele wereld heen gaan.
1: Ja.
2: Dus het is vrij breed, zeg maar. En dat kan met sprake zijn. En zoals het hoort ook met de computer, dus digitale techniek. En wat je ook wel hoort, dat is de morsetechniek, zoals dat vroeger ook op de scheepvaart heel vaak gebruikt werd. Want we hebben ook oud... Marconisten hebben we in onze vereniging zitten. Die op de grote vaart gezeten hebben. En daarvoor de communicatie met onder andere Scheveningen Radio onderhielden.
1: Ja. En dat is 50 jaar geleden, in 1976, is het opgericht.
2: Ja.
1: Wie heeft het toen opgericht, weet je dat toevallig nog? Nee, dat ga je niet meer weten.
2: Dat hoef ik zo niet te zeggen. Dat die mensen...

0: zijn er ook ondertussen niet meer.
1: Nee, maar het was eigenlijk een vervolg op... Hoe noemde je dat vroeger? Als je zelf een radiootje...
0: Nou, het is eigenlijk een vervolgstap op onze 27 MC, zullen we maar zeggen. Het 27, het bakkies gebeuren.
1: Het bakkies gebeuren.
0: Dat is eigenlijk het vrijblijvende. En ja, mensen die wat meer interesse hadden, die zijn uiteindelijk bij de zendamateurs terechtgekomen. En ook de 3 meter piraten.
1: Ja, piratenradio, daar zocht ik even naar. Zo heette het vroeger ook, hè?
0: Hebben we ook onder ons een aantal van die mensen. Die in Vlaardingen, Rotterdam, Schiedam gezeten hebben. Dat zijn ondertussen nu leden geworden.
1: Ja.
0: Want ja, dat zijn... ja, het waren piraten. En
1: ja,
0: door te... afhankelijk van wat voor ambtenaar je tegenover je had zitten. En hoe vaak je al uit de lucht geplukt was. Werd je dan toch ook wel een klein beetje die kant op gestuurd. Van jongens, ga je eigen nou eens een klein beetje meer in het legale circuit begeven. En ga je richting een vereniging zoals De Wereld aanmelden. Dan ben je ook met zenden bezig. En het is alleen legaal in plaats van illegaal.
1: Ja, piratenradio was er niet natuurlijk.
0: Nee.
1: Ik in 1990 ben ik bij Rosa Radio gekomen. Radio Omroep Stichting Albanswaard. Die is toen opgericht. En daarvoor had je allemaal die piratenradio deden. En die kwam het allemaal bij elkaar. En toen is die radiozender begonnen eigenlijk. Met allerlei andere namen. Ja. En nu heet het dan RTV Albanswaard. En er zijn weer samengegaan met Exact uit Barendrecht. En dan heet het nu Stroom, Streek, Omroep, Albanswaard. Streek, Omroep, Oude Maas. Zo heet het nu. Dus maar ja, je kan dat het van jullie allemaal zo is opgericht. Wat betekent het getal 27? Mijn zoon is 27 januari jarig, dat is waar ook. Maar
2: dat is heel anders.
1: Dat vind ik een mooie datum. Maar wat is nou 27? Hoe is dat ooit ontstaan?
0: Dat is de frequentie, 27 megahertz.
1: Wie heeft dat ooit eens ontdekt? Ontwikkeld?
0: Dat is een groot woord, maar dat zijn frequenties die op een gegeven moment door...
1: Vrijkwamen.
0: Ja. Vrijkwamen en door de overheid, agentschap Telecom, zoals dat tegenwoordig heet. In de wandelgangen heet het eigenlijk voor ons nog gewoon de RCD, de radiocontroledienst.
1: Ja.
0: Dat spreekt bij de meesten nog steeds wat meer aan die naam. En dat zijn gewoon frequenties die internationaal vrijgegeven zijn voor dat soort onderling verkeer.
1: Hoe lang doe je dit al?
0: Zelf doe ik dit vanaf 93.
1: Okay. Dan
0: heb ik mijn officiële licentie gehaald. En voor de radiozendamateurs ben ik dan ook bekend onder de naam Papa Echo 1 November Yankee Quebec. En dat zijn die toegewezen zijn door de RCD. Iedereen die ooit een examen gedaan heeft in Utrecht was dat destijds.
1: Ja.
0: Zaten we in de jaarbeurs met een paar honderd man. Tot wel 2000 man toe in die tijd. Want je kon 2 keer per jaar examen doen. En als je dan geslaagd was, dan kreeg jij gewoon zo'n roepnaam toegewezen. Het is niet zo als op de 27 MC in de bakkieswereld, dat je zelf je eigen naam mocht kiezen.
1: Ja, CMN die 7 hoor. Sorry dat ik dat vraag, maar ik ben helemaal een leek in dat spul. 27 MC, waar is MC voor?
0: Megacycles.
1: Okay.
0: Dat is in principe de Engelse benaming voor megahertz.
1: Oké.
0: En daardoor ben jij internationaal nu bekend onder die naam. En kan iemand in Amerika of in Australië of in Zuid-Afrika of... Nou ja, waar dan ook. Die kan jou intikken onder die naam. En dan weet hij dat jij uit Nederland komt. En nou ja, dat je dan hier van het eiland afkomt.
1: Ja, dus met heel de wereld kan je bereiken.

0: hebben.
1: Ja, ja, klopt. Afhankelijk van jouw antennesituatie en jouw zender kan je gewoon in principe met iedereen contact hebben over de hele wereld. En dat is dan voornamelijk over de korte golf.
0: Ja. En die Veeron, hè, heet het dan, hè? Ja. Veeron. Hoeveel mensen zijn nemen daar aan deel? Hoeveel mensen zijn lid van Veeron?
1: Zo'n kleine 10.000 leden hebben.
0: 10.000 leden?
1: Over heel Nederland gezien.
0: Oh.
1: En hier binnen Voorne Putten hebben we 100 leden.
0: Oh. Ja, en je hebt gisteren een open dag gehad, hè?
1: Ja, gisteren hebben we een open dag gehad. We hebben omdat onze afdeling dan nu 50 jaar bestaat...
0: Ja.
1: Hebben we ons, proberen we ons wat meer naar buiten toe te treden. Want we moeten kijken van jongens, is daar nog meer interesse van anderen... in plaats van alleen binnen ons clubje, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Is er wel belangstelling voor?
1: Er is wel belangstelling voor.
0: Ja, was gisteren vrij druk. Het is een mooi weer geweest ervoor.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Wat binnenactiviteit.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat we zo'n 50 mensen binnen gehad hebben. En toch niet alleen leden. Ook mensen vanuit het dorp, of om het zo maar te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Uit de omgeving. Want natuurlijk ook tegenwoordig wat meer begint te spelen van is de noodcommunicatie. Want wat gebeurt er nu uiteindelijk als de energievoorziening wegvalt?
0: Ja, ja, dan kan je op het ogenblik kan je dat meemaken.
1: Ja. Maar dat zijn wel dingen die bij bepaalde mensen nu ineens beginnen te spelen. Van ja, leuk, maar wat nu?
0: Ja, ja.
1: En dan kunnen wij als amateurs kunnen we daar toch nog een zekere hoeveelheid iets in betekenen, zeg maar.
0: Ja. Zullen we een muziekje draaien?
1: Prima.
0: En dan komen ze even terug.

0: Goed, met tien voor half elf gaan we verder met Alex Verveen over Veron. De wereldvrede op het ogenblik, hè? Hebben jullie daar ook een klein beetje mee te maken? Van als er iets gebeurt, dat je dan ook wat kan doen of zo? Of heb dat daar helemaal niks mee te maken?
1: Nou ja, wat mee te maken. We kunnen natuurlijk altijd wel wat betekenen op momenten dat communicatie, officiële communicatie wegvalt.
0: Ja.
1: Dan kunnen wij zeker nog wat betekenen. Er is op hier in Nederland is er dan een groep die daarmee bekend is. En dat is dan de Dares. En die oefent en daar ook veelvuldig mee hier in Nederland om dat soort dingen gewoon in de praktijk gewoon levend te houden en te kijken van hoe werkt dat?
0: Mm-hmm.
1: En hoe kunnen we dat ook snel en effectief opzetten? En daar hebben ze dan, dat kan met zenders en antennes. Maar ook met een soortement van internetverbindingen die er opgezet kunnen worden.
0: Mm-hmm.
1: Zodat er toch altijd, nou ja, eigenlijk door heel het land, CQ, Europa, wereldwijd, verbindingen mogelijk zijn. Om jouw bericht de wereld in te sturen.
0: Ja, dat is de oorlogsschepen, ik noem maar wat op het ogenblik. Die zijn er natuurlijk ook eraan verbonden, hè?
1: Ja.
0: Zoiets met wat in de straat van Hormuz gebeurt. Die schepen die liggen daar, maar ze hebben wel contact.
1: Ja, maar dat kan dan op zich nog via de normale communicatie. Want voor hun is de communicatie nog niet weggevallen, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus die kunnen nog verbindingen met de korte golf maken of eventueel over satellietverkeer maken. Want dat werkt op zich nog, maar
0: wat is het verschil tussen, misschien zit ik een beetje kinderachtige vragen.
1: Ja, dat geeft niet.
0: Dat geeft niet, nee, ik ben er helemaal niet in thuis. Maar wat is het verschil tussen een korte golf en een lange golf?
1: Dat is de frequentie. En ook daarmee, door de frequentie, er zijn ook de zenders en de antennes.
0: Dus wat dichterbij, korte golf?
1: Korte golf, dat zijn kortere, hogere frequenties ten opzichte van de lange golf.
0: Okay.
1: En daardoor kan je met compactere apparatuur en antennes kan je daar verbinding mee maken. De lange golf en middengolf, zoals we dat...
0: Oh ja, heb je ook wel, ja.
1: Waar de Wereldomroep bijvoorbeeld mee werkte. Dat zijn zenders. Ja, die kan je hier als simpele amateur kan je dat niet neerzetten. Want kijk wat er in de Flevopolder destijds voor zenders stonden voor de Wereldomroep en op de Antillen.
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon niet te bekostigen.
0: Nee.
1: Dat zijn zenders van ik weet niet hoeveel kilowatt. Daar kan je gewoon een wijk mee voeden, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Met zoveel
0: ja.
1: Vermogen. En antennes die heel erg hoog en lang zijn. Want daar heb je gewoon voetbalvelden. Heb je daarvoor nodig om antennes weg te spannen, zo lang zijn die.
0: Ja, ja. Maar je hebt ook stroomstoringen en zo, hè? Daar kunnen jullie natuurlijk ook op inspringen.
1: Ja, als jij gewoon thuis een accu'tje hebt staan of... bij wijze van spreken gewoon je autobakku, dan kan je gewoon voorlopig nog een hele tijd verder. Want dat maken ze, dat doen we zelf ook op zijn tijd wel eens. Dan gaan wij het veld in, een zogenaamde velddag. En daar gaan wij ook op een primitieve manier gaan we dan... verbindingen maken. En dan stellen we ook een tent op ergens bij een bevriend amateur of een boer of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dan zetten we een tent op en gaan we antennes bouwen en draaien we alles vanaf een accu. Of een

0: eventueel een generator.
1: Ja, zo, toen je een jong kereltje was, was die interesse er toen al voor radiowerk en zo? Komt dat van je ouders vandaan of die waren niet zo?
0: Nee, niet zozeer van mijn ouders. Mijn vader had op een gegeven ogenblik iemand op kantoor zitten die dat ook min of meer deed.
1: Ja.
0: Die heeft bij mij toen dat vlammetje een beetje wakkerd.
1: Ja. Ja,
0: en dat is
1: een vuur zijn geworden.
0: Ja, zodoende ben ik dus op mijn 13e, 14e ben ik luisteramateur geworden, om het zo maar te zeggen. Dat ik gewoon een hele grote ontvanger had. Want ja, ontvangers die waren destijds gewoon groot.
1: Ja.
0: En lomp en zwaar.
1: Ja.
0: En daar zat ik dan uren achterheen. Zat ik daar naar de signalen te luisteren. Van jongens, wat is dit en wat is dat? en later, toen ik richting de MTS gegaan ben, heb ik de stoute schoenen aangetrokken om het cursusboek voor het echte examen en een machtiging door te gaan.
1: Je wordt altijd wel van de basisschool af, wilde je al gelijk wel een beetje die kant op.
0: In.
1: Ja.
0: In ieder geval de techniek in.
1: Ja.
0: Manier, ja. Of dat dan de elektronica, maar dat maakt op zich niet zoveel uit.
1: Ja, ja. Goed, Reiner, de klok, het is 10:55. We gaan even tussenuit, een minuut of 10. En zijn we straks weer terug?
0: Prima.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
0: Wil je het gehele door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: De service van vroeger.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaam schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door, op de temperatuur verderop naar zo'n 12 tot 16 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De leukste en lekkerste.

0: De geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Ja, het is 8 minuten over de klok van 11:30. Inderdaad, en we hebben Alex Verveen hebben we in de studio. Mocht u het eerste 30 minuten gemist hebben, nou, dan gaan we het herhalen. Nee hoor, dat doen we ook weer niet. Maar hij is gekomen in verband met het 15-jarig bestaan van de Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek. We horen. En nee, je hebt aardig wat verteld het eerste 30 minuten zo'n beetje. Vertel verder. Nogmaals, ik ben een presentator van techniek en van frequenties. We hebben nu 27. Ja, zeg goed, hè?
1: Ja, de 27 MC. Yes.
0: De 27 MC.
1: De bakkies, zoals de bakkies. In de vrachtwagen en in de auto. En ja. Zoals je ze natuurlijk heel vaak bij onze Oostblokkers nog in de auto ziet zitten.
0: Ja, ja.
1: De Bulgaren, de Roemenen, die hebben toch ook nog heel veel in de auto zitten, zodat ze onderling met elkaar kunnen werken.
0: Ik neem aan dat je ook nog werkt?
1: Ja, helaas.
0: Kan je dat dan? Helaas wel. Kan je dat combineren met je werk?
1: Jawel, dat is toch.
0: Ja, wat doe je voor werk?
1: Gewoon, ik zelf zit in de automatisering.
0: Oké.
1: Service desk werk hier in de botlek.
0: Oké.
1: Maar goed, ieder besteedt daar zijn eigen tijd aan. Je kan er. Het gaat met pieken en dalen. Er zijn mensen die er helemaal niks aan doen. En die zie je dan ineens na 10, 15 jaar zie je die weer ineens helemaal opleven. En die gaan dan van alles weer uit de kast halen en aansluiten, et cetera.
0: Ja.
1: Dat hebben we gisteren op de open dag.
0: De open dag, ja.
1: Ook weer gezien. Daar komen dan ineens mensen weer voorbij. Die de hobby al 20 jaar niet meer aangeraakt hebben. En die hebben ooit in het verleden wel eens een keer de machtiging gehaald.
0: Ja.
1: En nu hebben ze de advertentie in de gratis krantjes gezien. Of het artikel gelezen in de krant. Want we hebben natuurlijk ook 2 weken terug hebben we in de gratis krantjes met een artikel gestaan. Daar is ook een heel uitleg gegeven.
0: Mm-hmm.
1: En die dan nu ineens de boel weer lieverlee op willen gaan pakken.
0: Heb je zelf ook kinderen of niet?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nee. Dus je kan het niet doorgeven?
1: Nou, doorgeven. Ja, een neef.
0: Oh, neef.
1: Een klein
0: neefje?
1: Die heeft daar toch ook wel affiniteit mee, hoor.
0: Ja?
1: Die is een aantal keren meegeweest naar een veldtocht. En daar hadden we dan op een gegeven moment ook, zoals gezegd, het morsen. Het CW hadden we daar, werd daar.
0: Wat is dat morsen?
1: Zoals dat, het puntjes en streepjes, zoals we dat eventjes simpel uitdrukken.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de communicatiemode die zo oud is en eigenlijk altijd werkt. Want je kan daar met heel weinig vermogen kan je heel ver komen. En daar heeft hij bij iemand mee zitten luisteren. En omdat hij zo jong is, is hij eigenlijk heel snel wist hij wat de ene letter en de andere letter was.
0: Okay.
1: En terwijl wij als ouderen daar heel veel moeite voor moeten doen om dat überhaupt weer tot ons te nemen.
0: Ja.
1: En ik ben er zelf ook ooit aan begonnen, maar toen kwam corona om de hoek.
0: Ja, dat heb je ook natuurlijk, hè? 5 jaar geleden.
1: Ja, toen is die klassikale lessen zijn toen stilgezet. Want je mocht niet meer bij elkaar komen.
0: Nee.
1: Ja, nadien heb ik dat nooit meer opgepakt. En aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant, als je dat als zelfstudie gaat doen, is dat heel veel werk. Het kost heel veel tijd voor onze ouderen, want er blijft niet zo heel veel erg snel hangen.
0: Ja, met die corona is natuurlijk ontzettend veel weggevallen.
1: Ja.
0: En hadden jullie natuurlijk ook mee te maken.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk wel weer dat je elkaar op deze manier kan ontmoeten.
1: Ja, precies. Dat gebeurde ook veelvuldig.
0: Ja.
1: En dan over de verschillende frequenties zoals we die dan toegewezen hebben gekregen. En dat gebeurde dan op de korte golf en op de en ook voor het kortere dichtbij verkeer op

0: de 2 meter en de 70 centimeter. En dat is eigenlijk het verkeer. Ja, vroeger hadden we daar ATF1 voor. Dus de mobiele telefoons. Die ja. Zaten ook zo rond die frequenties. Dan liep je met die koelkast, dan riep je. Dan zeggen we dan altijd je handtasjes.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was de ATF1.
1: Ja.
0: Dat zat om en bij op diezelfde frequentie. En dan kon je overal met iedereen meeluisteren. En dat, ja. En dat is voor het veersport wat korter bij. Dan hier voor de regio. En net iets te buiten. Zeg maar op 75 tot 100 kilometer een straal. Kan je daar goed verbindingen mee maken. Zonder dat echt problemen geeft.
1: Ja, heb je over de hele wereld gezien contact met mensen waar je vaker contact mee hebt dan met anderen?
0: Nou, ik zelf dan persoonlijk niet, maar er zijn binnen de vereniging echt wel mensen die regelmatig contact hebben met mensen in
1: Zuid-Afrika of zo, ik noem maar wat. Ja.
0: De Antillen of zo.
1: Ja,
0: of bij Zuid-Afrika, Australië. Wat ik zelf. Ik neem dan zelf spullen mee richting mijn vakantieadres, in dit geval Oostenrijk.
1: Oh, lekker,
0: daar hang ik dan ook een draadje op.
1: Ja, okay.
0: En dan heb ik een zendertje bij me. En dan, vrijwel iedere dag probeer ik dan contact te leggen hier met de regio.
1: Okay.
0: Dan hebben we een tijd afgesproken of zo. Rond 8:30, 8:00, 8:30. En vaak lukt dat dan ook gewoon afhankelijk van. De condities, zeg ik dan altijd, de weersomstandigheden, dat toch lukt.
1: Ja.
0: En dan heb ik gewoon iedere dag met een aantal heb ik hier gewoon contact, een beetje sociaal contact. En dan is het eventjes de nieuwtjes van de dag uitwisselen en
1: leuk,
0: de weerberichten.
1: Leuk. En we kijken naar de klokken, zullen we een muziekje draaien, Albert? Oké.
2: Me. Do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: been on my mind. I can't go on without you, darling, by my side. I'll see you when I get there.
1: Ja, we gaan nog even een paar minuutjes praten met Alex Verveen over de Veeron. 50 jaar bestaan. Een groot feest geweest natuurlijk, hè?
2: Ja, dat moet gevierd worden. Dat hadden we zelf ook zoiets van als bestuur. Van ja, daar moet je wat mee doen. Dat
1: maar er nog mensen die bij de oprichting geweest of zijn die niet meer? Of ja, kunnen we kennen?
2: Direct gelijk bij de oprichting. Maar er zijn wel mensen geweest die er vrij kort daarna of mee betrokken bij geweest.
1: Ja.
2: Bij de oprichting, ja.
1: Ja.
2: Die zijn er nog wel geweest, ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, gisteren open dag.
2: Meer, want,
1: wat zeg je?
2: Dat zijn niet veel mensen meer.
1: Nee, ja, 50 jaar geleden, hallo.
2: Ja.
1: Kijk, dan ben je toch een jaar of 20, 30 als je daarmee gaat beginnen, neem ik aan, hè?
2: Nou, met de hobby hoeven geen jaar of 20, 30 te zijn, hoor. Want gisteren was er ook het neefje van een van onze leden, die was er. En die is pas 10.
1: Die is pas 10.
2: En die heeft daar toch ook al de nodige interesse in.
1: Dat heb je van zijn vader, of niet?
2: Hij heeft dat met de padvinderij. Heeft
1: de
2: daar,
1: oh ja, de padvinderij. Ja.
2: Is hij daarmee in aanraking gekomen.
1: Ja.
2: In oktober hebben ze daar, dat noemen ze de Jota.
1: Ja.
2: En daar worden de padvinders uitgenodigd en om in combinatie met hulp van onze zendamateurs om daar een station onder primitieve middelen op zo'n clubstation van de Jota op te bouwen.
1: Ja.
2: En daar dan verbindingen mee te maken met de andere
1: Jota-station. Voor de padvinderij heet het uit. Oude naam, hè, padvinderij. Tegenwoordig heet het anders, maar dat maakt allemaal niet uit.
2: Ja, scouting.
1: Scouting heet het tegenwoordig, ja.
2: Padvinderij, hè.
1: Maar scouting, ik ook in Albertswaard heb je ook een scoutingvereniging. En die varen veel met boten en zo. Dat is natuurlijk ook wel mooi.
2: Ja.
1: Dat ze op die manier contact kunnen hebben, hè?
2: Ja, klopt. En dat vinden ze ook schitterend om op zo'n manier met elkaar, met eigen gelijkgestemden van de scouting in contact te komen. En één keer per jaar wordt daar sowieso de mogelijkheid voor gegeven om op die manier met elkaar in contact te komen. En op deze manier hebben we ook wel nieuwe leden gekregen die daar toch verder mee willen.
1: Ja, de scouting net als op die boten. Die zijn één keer per jaar hebben ze een hele boottocht. En dat heb ik ook eens in de studio gehad van die scouting mensjes, laten we zo maar zeggen, hartstikke jong.
2: Ja, zo.
1: Maar die kijken er naar uit als ze op zijn boot gaan en dat ze lekker de zee op gaan.
2: Ja, klopt.
1: En dat ze op die manier contact hebben met elkaar.
2: Ja, klopt. Dat is ook zo. Want dan worden er ook verschillende manieren, worden er dan zenders en antennes opgebouwd. En dan zie je installaties staan van jongens, hoe kan het in godsnaam dat je daar antennes in krijgt en dat je dan toch nog verbinding met elkaar krijgt? Maar ja, want dan worden er masten neergezet van hout en stellingen en weet ik wat voor dingen je daar allemaal ziet, uit de grond ziet komen.
1: Ja.
2: En daarbovenin zetten ze dan nog een antennetje neer. Dat kan een richtantenne zijn of dat kan gewoon een stok zijn. En ja, dan hebben ze over heel Nederland vaak contact met elkaar.
1: Mooi, hè?
2: Ja, dat is schitterend.
1: Ja, ja. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna dat we weer 11 uur nieuws krijgen. Alex Verveen, ik dank je hartelijk voor de uitleg. Ik weet nu wat een korte golf en een lange golf is. En een middengolf hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Verder ga ik me nog eens concentreren. De uitzending natuurlijk terug te blijven.

0: luisteren. Dan ga ik toch eens terug beluisteren wat er allemaal gezegd is en zo.
1: Ja, prima.
0: Ja?
1: Dat,
0: ja, heel veel, ja, en heel veel succes met de Veron.
1: Ja, dankjewel. En bedankt om hier te komen hier in de uitzending. Om daar dan toch nog wat, wat uitleg voor de rest van het eiland ja, te geven. Ik ja, denk dat dat toch ook weer wat interesse ja, wekt bij mensen.
0: Ja.
1: En nou, je kan altijd langskomen op de donderdagavond in Nieuwehoorn. Zijn we er vanaf een uur of zeven. En iedereen is vrij om daar eventjes binnen te komen. Om zo zijn vragen te stellen en eventueel
0: okay,
1: een bakje koffie, een bakje thee of eventueel een biertje te komen doen.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is een mooi initiatief om dat te gaan doen natuurlijk. Zeg, hartelijk bedankt normaal. Hele fijne zondag. En een hele goede Pinkster volgende week.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto.

0: Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt. Bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
9: Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
12: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
13: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies.

0: Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Bok, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwwaterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Een nieuw

Ja, luister, hartelijk welkom in de tweede uur van Goedemorgen voor de Putten. Het is vandaag zondag 17 mei en het tweede uur is begonnen. We zijn er tot 12 uur, maar eerst even een lekker muziekje.

Volgende week dinsdag 19 mei aanstaande is een gelegenheid om de foto's van 90 jaar Oranje Vereniging Zuidland te bekijken in het atrium van verzorgingstehuis Bernissestein in Zuidland. De foto's konden afgelopen Koningsdag al worden bekeken in het Dorpskerk, maar op verzoek worden dus nogmaals tentoongesteld, ditmaal in Bernissestein. En de tentoonstelling is open van 10 uur tot 4 uur. Het atrium is ook voor rolstoelgebruikers goed toegankelijk. Iedereen is van harte welkom.

0: De Stichting Acute en Zorg, VPR, heeft diverse meldingen ontvangen dat mensen bij de Broekbrikpolie van het Spijkenisse Medisch Centrum lang moeten wachten omdat ze geen telefonische afspraak hebben kunnen maken en wel in bezit zijn van een volgnummer, bloedprikformulier. Veel van de klachten zijn afkomstig van ouderen of mensen met een beperking die het niet lukt om een afspraak te maken. Ook voorzitter Willem Heidakker heeft aan de lijve de lange wachttijd ervaren. Waarom zetten ze geen aanmerkzuil neer, zoals bijvoorbeeld bij het Erasmus MC? En dat werkt prima. Volgens Heidakker komt deze werkwijze de kwaliteit van het Spijkenisse Medisch Centrum niet ten goede en heeft hij ook namens de stichting een klacht bij het ziekenhuis ingediend.
1: I've heard people say that.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleid.

0: geleverd.
1: Oh ja, joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweken blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
12: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
13: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
14: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden op zondag en in de avonduren op Carveco.
15: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen.

Amrata-massage. Jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

De gemeente gaat de grenzen van de bebouwde kom aan de Groene Kruisweg veranderen. De gemeente Spijkenisse heb ik natuurlijk over. Daarom komt het deel tussen het Baljuwplein en de Spijkenissebrug binnen de bebouwde kom te liggen. En dit omdat het gebied de afgelopen jaren steeds meer is verstedelijkt. Ook in de toekomst zal dit verder doorgaan. De weg hoort daardoor steeds meer bij het stedelijk netwerk en ook geen belangrijke regionale doorgaande weg meer is.

Langs de Groene Kruisweg liggen veel voorzieningen, zoals scholen, een bioscoop, een zwembad en nieuwe woningen. Er trekken veel mensen over en er is veel langzaam verkeer. De aanpassing van de maximumsnelheid en de komgrenzen verbetert de leefbaarheid en vergroot de verkeersveiligheid. Op het deel tussen de rotonde bij het Baljuwplein en de Spijkenisbrug gaat de maximumsnelheid dus omlaag van 80 naar 50 km per uur.

Ja, 2 mei uit Spijkenisse, de landskampioen waterpolo. Dat is nogal wat. Het is al verleden week geweest, maar toch een mooi berichtje. Amber Grijpstra en Jorna Schouten zijn 2 meiden dus uit Spijkenisse. Die hebben leren waterpolo in Spijkenisse bij de Kempvis. Maar allebei nu uitkomen in de Eredivisie van GZC Donk uit Gouda. En verleden week, dus afgelopen weekend, hebben ze in Leiden op zaterdag in de halve finale Polarbiers uit Ede verslagen. En op zondag was de finale wederom in Leiden tegen PSV Njord uit Eindhoven. Het was een bloedstollende wedstrijd en GZC Donk ging met een achterstand van 9-5 het laatste kwartier in. Maar wist uiteindelijk met 9-10, dus 9-10, de winst binnen te halen. Ze mogen zich landskampioen noemen van 2025-2026 en noemen in de categorie meisjes onder de 18. Fantastisch.

Ja, luisteraars, we kijken naar de klok. Het is tegen 12. Dit is de uitzending van zondag 17 mei van Goedemorgen voor de Putten. Volgende week, het Pinkse weekend, zijn we er niet. Die week erop weer wel, dat is een 31 mei. Albert-Jan Verhoef en mijn naam is Kees Sprong. Wens u hele fijne Pinkse dagen.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia.
1: Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. De kosten

0: klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land krijgt van zowel de vakjuries als televoters veel punten voor een energieke popact tijdens de finale. Israël eindigt als tweede. Het Verenigd Koninkrijk eindigde helemaal onderaan met 1 punt. Het land kreeg net als Duitsland en België 0 punten van het publiek. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En Gop, waar blijf je nou?
2: De grootste hits uit Nederland. De Oranje Top 30.
3: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 24.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 20, 2026. Met deze week 14 stijgers. Daar staan 9 dalers tegenover. Niets is blijven staan. En we hebben deze week 7 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomers.

0: Die vinden we straks op nummer 20. Nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Stef Eckel en Harry Vermeegen nieuw op nummer 30 met Wij zijn Oranje. Robert van Hemert en Donnie komen opnieuw binnen met Moet dat nou? 13 weken doen ze in totaal mee en ze staan deze week op nummer 29. Vorige week op 15, deze week op nummer 28. 13 plaatsen verlies voor Fons Weuring met Avond voor in de boeken. Hij staat deze week 9 weken genoteerd. Marloes en Als ik weg ben komt nieuw binnen op nummer 27. En dat geldt ook voor Danny Christian. Ook hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Ai Ai Olga. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Doet 3 weken mee en ze gaan 5 plaatsen naar boven. Ze stonden vorige week op nummer 30 en deze week op nummer 25. 1 plaats hoger, op nummer 24 vinden we de nieuwe van Jan Biggel en Iedereen Weet. Damien van Os gaat 1 bescheiden plaats naar beneden in week 7 met Diamanten Ring. Hij stond vorige week nog op nummer 22 en deze week dus op nummer 23. 2 plaatsen winst voor Klaas Henstra met Jongensdroom. Hij doet 4 weken mee en staat deze week op nummer 22. En Jorieke Sterke komt nieuw binnen op nummer 21 met haar nieuwe single Goed Geboord. De Oranje Top 30.
1: Hoogste nieuwe binnenkomer!

Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30 van week 20. Overzicht nummer 2 met de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de hoogste nieuwe binnenkomer. En deze is voor Gerard Joling en niet voor één keer. Mor Amor Por Favor doet 9 weken mee. Het is de nieuwe single van Vincent. Hij gaat 7 plaatsen onderuit van nummer 12 naar nummer 19. Op nummer 18 vinden we de nummer 11 van vorige week. Dus ook zij levert 7 plaatsen in week 8. Monique Smit, en ik wil je helemaal. Laat het licht aan van Snelle doet 6 weken mee in de Oranje Top 30... en pakt 1 bescheiden plaats winst. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 17. 3 plaatsen verlies voor Wesley Klein met In het Hart Van. 5 weken doet hij mee en hij staat deze week op nummer 16. Een unieke samenwerking komen we tegen op nummer 15. Vorige week kwamen ze nieuw binnen. Lil Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet gek. Nog een samenwerking, maar dan tussen John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek doet 9 weken mee. En ze staan deze week op nummer 14. En het houdt niet op met de samenwerkingen. Ook André Hazes en Robert van Hemert hebben de handen ineengeslagen. Samen Uit, Samen Thuis doet 6 weken mee. En ze staan deze week op nummer 13. Niet Bang voor de Duivel van Frank van Etten staat op nummer 12. En John de Bever is de laatste in overzicht nummer 2. Vorige week stond hij nog op nummer 14 en hij doet 5 weken mee met Als jij nu nog niet weet.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden ook op zondag en in de avonturen op carveco.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis

0: helpen je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur, link. Een nieuw

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.

0: Tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
3: De service van vroeger met de kennis van nu.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10:00 van start gaat. Zondag kan je vanaf 11:00 ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweken blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
13: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
14: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
15: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
16: Daar kun je...

0: relaxed ambiance, lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dammend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek, huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen.

0: En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
6: Een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl. Goedkope
7: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 31 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10:00 van start gaat. Zondag kan je vanaf 11:00 ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
1: Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweken blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten.
5: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: En nu?

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebank, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij huren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid.

0: is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hervoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
8: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

De grootste hit voor Snow Patrol tot nu toe. Het ding heette natuurlijk Chasing Cars. En ik nog een keertje voorbij geraced hier op Link op de zondagmiddag. En ondertussen kunnen wij wel even een blik werken op de verjaardagskalender van deze zondagmiddag. En dan zien we dat vandaag jarig is de heer Frank Visser. Je weet wel, de Nederlandse

De dames van TLC en No Scrubs. Zometeen gaan we eens even kijken naar de gebeurtenissen in de regio. En het weer voor de komende week ziet er goed uit. En het is niet cold zoals Nick Schilder zingt.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 16:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10 uur van start gaat. Zondag kan je vanaf 11 uur ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en andere lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweken blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een

0: authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
2: Chocoparadijs.nl.
1: Chocoparadijs.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

We gingen even terug naar halverwege de jaren 80 met Womack. Schreef al heel veel hits voor anderen en dachten, we kunnen we zelf ook wel een keertje proberen te zingen. En het lukt aardig met deze Teardrops. Een grote hit was het voor hun. En een dame die ook grote hits weet te scoren is deze dame. Ze schrijft ook zelf en ze zingt het ook zelf. Taylor Swift nog een keertje en Look What You Made Me Do.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me in duet met z'n tweeën. En als je gepland had om op gezellig fietsvakantie te gaan deze zomer, misschien kun je dan overwegen om er een caravan achter te haken. Ja, die bestaat tegenwoordig. Het Zwitserse bedrijf Alpen Camper ontwierp de Eco Slide-Out. Een fietsenhanger waarin je een bed hebt die normaal in volledige campers is te zien. Ding is te bestellen op de website en die kost 6500 euro. Volgens mij moet je dan heel hard doortrappen met zo'n ding achter je fiets.

Jonas Blue en Jack and Jack and Rice. Straks het nieuws van 5 uur na Double Pop en This World is Our Home. Maar eerst even terug naar de jaren 90 doen met Mariah Carey. En een van haar andere hits dan All I Want for Christmas is You. Dit is Fantasy nog een keer.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid,

0: video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld met onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

Ook Justin Bieber proberen wat andere muziekstijlen. Dit is een van die stijlen. Een beetje R&B samen met Quavo en Intentions. En een man die nog niet heel veel andere muziekstijlen heeft geprobeerd is deze meneer. Lenny Kravitz draait al meer dan 30 jaar mee in de muziekhistorie. Muziekgeschiedenis zou je kunnen zeggen. Ik heb hem een keer live mogen aanschouwen. En dat is best een aardige belevenis, kan ik je melden. De man is één brok, één ziep op het podium. Dit is een van zijn eerste hits. Het ding heet It Ain't Over Till It's Over nog een keertje op Link.

Marlon the Dead en The New Age nog een keertje hier op Link. Straks gaan we eens kijken naar de gebeurtenissen in de regio. Nou, luister eigenlijk meer. En natuurlijk weer voor de komende week. Dat ziet er heel veelbelovend uit, heb ik vorig uur gehoord.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen. Goedkope
2: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10:00 van start gaat. Zondag kan je vanaf 11:00 ook in de vesting afijzen en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5:00, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10:00 van start gaat. Zondag kan je vanaf 11:00 ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
6: Link
7: weer.
8: Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
9: Link reclame.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
11: Heeft een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
12: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
13: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
12: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
13: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
14: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

uit het begin van de jaren 80. Delegation en Put a Little Love on Me. En Put a Little Love, dat was gisteravond zeker het geval bij het Eurovisie Songfestival. En dat werd gewonnen door Bulgarije met Bangara.

Dermot Kennedy en Power Over Me. En daarvoor hadden we nog de Clean Bandit en natuurlijk Higher. En dit is Jason Mraz.

De dames van Destiny's Child en Survivor. Zij zat daar bijna aan het einde van deze aflevering van Lekker Weekend. Straks tussen 6 en 7 non-stop. En tussen 7 en 9 is hij er weer, door Dick met zijn Crosslink. Ik wens je nog een hele fijne avond na Jocelyn Brown.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke

0: discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Hey, kreutzenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek. Huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
5: bernissepop.nl.
6: Wil je het gehele door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
7: Check sundays.nl.
8: De service van
9: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan.

0: tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 6:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615 202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijker in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld de Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heenvliet.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.
4: Link weer.
5: Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
6: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: En nu terug naar de muziek.

0: Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo herrieontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Iedere zondagavond van 7 tot 9. Crosslink. Met Dick Boschieter.

Een hele goede avond. Dit is Crosslink bij Link, je vertrouwde portie popmuziek op de zondagavond. En vanavond maken we een beetje een speciale uitzending. Niet helemaal, maar wel met 80's, onbekende 80's. Zoals dit dus van Simple Minds. Dean of Great Cities. En nu, Talk Talk. Met Today van hun eerste CD-LP.

Lekker spetterend, Talk Talk. Ja, natuurlijk. De zanger al een tijd terug overleden. We hebben mooie, mooie albums gemaakt. Gaan we verder met de volgende in het rijtje. The New Model Army. And Vagabonds.

The Cure and I Will Always Love You. En als je een beetje in je slaap aan het praten bent, dan moet je naar de Romantics luisteren. Talking in My Sleep.

Ze hebben geloof ik maar één of twee hitjes gehad in de 80's. En dit was er één van, Talking in My Sleep. Ja, je luistert naar Crosslink bij Link. En we draaien een mooie verzameling van 80's. Een beetje onbekende 80's. Nou, deze ken je wel natuurlijk, hè? Kraftwerk. En de Model.

Kraftwerk. Je kent ze nog wel van dat prachtige autobaan uit Duitsland, inderdaad, met The Model. Verder met New Order. En True Faith.

New Order, ja, zo worden ze toch niet meer gemaakt, hè? Deze ook niet. A Mirage. Walking away through crowds so far, ever be with you. Van The Essence.

Nou, het is inderdaad The End, The Essence. Prachtig nummer, toch wel leuk. Mirage. Of Mirage, hoe je het noemt. Verder met de Bolshoi. En de titel is Away.

Pulsjoy. Is het geen lekker nummer? Ja, ja. Al die ethische, toch een beetje, nou ja, lekker full power. En de volgende geldt daar ook voor, hè?

Motorcycle Emptiness. Ja, ja, hoe verzin je de titel? Van de Manic Street Preachers. Nou, we zijn lekker bezig, denk ik. En dat geldt eigenlijk voor de volgende ook. De band heet Cactus World News. En het nummer heet Worlds Apart.

Ja, toch een beetje heftig allemaal. Daarom ook wel weer nu terug naar de blues. Since I've Been Loving You van Michael Barks.

Op Led Zeppelin 3 staat het Since I've Been Loving You. Maar dit is van Michael Marks. We zijn zo'n beetje aan het einde van het eerste uur van Crosslink. En dat doen we met een gale ale.

Ja, dat was die dan weer. Het eerste uur van Crosslink bij Link. Met heel veel 80's en natuurlijk een vleugje blues en 60's. Straks na het nieuws ben ik terug voor een tweede uur. Tot zo.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel.

0: Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Iedere zondagavond van 7 tot 9. Crosslink. Met Dick Boschieter.

Je bent weer terug bij het tweede uur met Rough in the Stars van het nieuwe... Nee, ik moet zeggen, het nieuwe album In the Stars. En daarvan dit nummer van de Rolling Stones. Rough and Twisted. En die komt over een weekje of zes uit. Dit is Joe Bonamassa met Beth Hart. Close to my fire, zo heet het. En het was nog live in Amsterdam ook.

Close to my fire. Ja, niet te dicht, hè, in de buurt van het vuur, want dan ga je branden natuurlijk. Dat is ook niet de bedoeling. En verbranden. Maar goed. Joe Bonamassa en Beth Hart in Amsterdam. En natuurlijk gaan we dan toch wel weer over naar een lekkere gouden ouwe van een Nederlandse nederpopformatie. Downman van Rainbows.

Cas Lux, Jan Akkerman, Pierre van der Linden. Wat waren ze? Summertime is natuurlijk ook zo'n grote hit van The Dark Rose. Nou, je kan dat dus heel gek niet noemen. Maar dat was wel een supergroep destijds in Nederland in de jaren 70. Nou, dan gaan we naar een heel wat nieuwer nummer. Af en toe moet er ook wat disco in. Sash. En Mysterious Time.

Sash en Tina Cousins. En Mysterious Times, verder met New Order. En True Faith.

Ja, en als je denkt, die plaat komt me toch bekend voor, dan heb ik hem het vorige uur ook gedraaid in een andere mix. Soms, ja, dan ben je met je playlist eventjes bezig en dan blijkt dat je twee keer een plaat hebt geprogrammeerd. Maar dan toch wel weer twee diverse uitvoeringen. Dus ach ja, zo erg is het niet. En het is een geweldig lekker nummer om te dansen. En dat geldt voor de volgende ook. Natuurlijk Tears Run Rings van Mark Almond. Pure 80's, om het maar zo te zeggen.

Mark Almond. Blijft een leuk nummer en een geweldige stem. Dat vind ik dan tenminste. Hij heeft natuurlijk best wel heel veel hits op zijn naam gehad. Maar dit was wel een van zijn grootste. Tears, Rings van inderdaad Mark Almond. Verder in het rijtje. Dan komen wij bij Midnight Oil. River runs red.

Midnight Oil. Je kent ze nog van Beds Are Burning. En dit is The River Runs Red. En dan nog weer tijd voor de Gouden Ouwe.

Holy, Holy Life. Ik draaide vorige week nog wat van de Golden Earring. En dit is, als je wil luisteren naar een B-movie, dan moet je hier naar luisteren. Nowhere Man.

Nou, een B-film was het niet hoor. Dat viel wel mee. Nowhere Man. En een nummer dat je denk ik ook niet zo heel veel op de radio hoort. En dat geldt voor meerdere van die ethisch nummers in het vorige uur. We draaiden vorige uur natuurlijk veel meer ethisch. En dit is natuurlijk ook wel een beetje ethisch, hè? Small Town Boy. En Bronski Beat.

Small Town Boy van Bronski Beat. Echt pure 80's om het maar zo te noemen. En dat geldt voor het volgende nummer ook. Tears for Fears van het album The Hurting. En dit is Pale Shelter.

van het album The Hurting. Een Tears for Fears waar ook Shout op staat. We zijn er door. Jimmy Chackery is het laatste nummer. En de Barber's Guitar, een instrumentaaltje tot het nieuws. Ik wens jullie een hele fijne zondagavond. Een mooie week en tot volgende week. En voor degene van rustige muziek luisteren, volgende week een weer Crosslink softpop. Dus dan kun je weer zwijmelen. Lekker onderuit op de bank.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bier van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van een partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een beleving.

0: is. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden van

0: Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetselen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heenvliet.nl.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
7: En nu terug naar de muziek.

0: radio, maar dan heb je ook wat. Dit is Link.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf.

0: auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij

0: voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 10:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 14:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 14:30 tot 16:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 18:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 19:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaam schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor

0: auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopespullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Camel Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om

0: plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 3:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketbal en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Met voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit.

0: ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heenvliet.nl.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hoorrossing.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Maar hij wil alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonturen op carveco.nl.

0: wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon.

vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. Drie artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer.

0: wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zat Kien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10:00 van start gaat. Zondag kan je vanaf 11:00 ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via

0: onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: En nu terug naar de...

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen gekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een dichte dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks

geldende staakt het vuren. Drie artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenement.

0: er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.